0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters Noordhofcomplex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het Golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak. The best only station.
2: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarnosc als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, gold and oldies.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarsstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzichtziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie-schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen, onder wie de instructeur, worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog file bij Muiden. De vertraging is daar een kwartier. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten vertraging door grenscontrole. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook nog een kwartier. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio.
1: It's 13 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: timeless classics right here on Golden Oldies Radio.
1: The greatest hits, Golden Oldies Radio, the Netherlands.
2: It's 13 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit
4: 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
5: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
6: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
4: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
7: The world's most iconic hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het RIOD publiceert een tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zat er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van de Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOMA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart te zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now, another hour of the greatest hits, gold and old.

0: timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Golden Oldies Radio.
3: It's 16 degrees.
4: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppy en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
5: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan beneden de 6000

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog, de nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hits and memories, Golden.

0: Golden Oldies Radio.
1: It's 17 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
3: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
2: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweed

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.
1: The best music. Golden Oldies Radio.
2: It's 18 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen voor

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Now give me a little bit of bass with those 88s.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970, tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuis-overleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen, dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In de ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn twee uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio.
1: It's 19 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.
3: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat remlicht aan de horizon, maar op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda wel file voor Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten, 4 kilometer. Door een pechgeval is één rijstrook dicht. Verder de Duitse grenscontroles, nu de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein wil ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and the Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van de Dire Straits op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandschef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTW Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
1: The best oldies station.
2: Golden Oldies Radio.
3: De weg staat stil, maar de muziek knalt door. Dit zijn de hits.

0: change.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Wow.
0: Sommige mensen krijg je niet uit je hoofd. Golden Oldies Radio.

Pieces and Herb. Reunited, ben je een beetje in slaap gevallen? Dan weer wakker worden. Ja, even wat beats in het programma. Goedemiddag.

0: Dit was er een van Phil Collins en Philip Bailey. Een heerlijke Easy Lover.
1: Your favorite songs playing now.

zwijmeldruim van dit uur. Typo. En iets wat we allemaal wel ieder uur in ons handen hebben.

0: cosmetica set, alles kan. Bijna alles komt uit China.
1: De eindsprint van jouw werkdag. De swingende hitmiddag.
0: Ja, iedere maandag. Tussen 4 en 6 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoek uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dan is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs twee rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Waterdorp, ook daar een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: niet be good.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Het leven gaat maar

0: is gezien. Hopeless lead, devoted to you, zong zij. In de swingende hitmiddag op Golden Oldies Radio. Goedemiddag, goeie maandagmiddag. Dit zijn voor jou de allerbeste platen in de spits. De swingende hitmiddag. Goedemiddag, we zijn er nog tot 6 uur, nog zo'n kwartiertje. En we hebben de beste hits uit het verleden.
1: Droom weg bij deze Theo van Gamer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoek uit het verleden wijst al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Ladies and gentlemen,

ongetwijfeld een van de beste live tracks uit de jaren 80. Something is wrong with my baby. Hammond Broad and the Wild Romance.

Het is en blijft een van de betere Nederlandstalige popsongs uit de jaren 90. Walter Grootaerts en de Kreuners en Maak me wakker voordat ik ga. En dat op deze maandagavond tot iets voor zeven wat aardige platen. En zin aan tafel is bijzonder smakelijk. Een van de grote hits, hier zijn de Rolling Stones.

Een van de klassiekers uit de jaren 60. Destijds de B-kant van This Strange Effect. Het geluid van Dave Barry. En kort maar krachtig, het heette Now.

In het kader van Radio Classics, ga nooit verloren, hè? Harlem Piece of Fun. Afkomstig uit Jamaica. Het geluid van Mr. Eddie Grant uiteraard. En dit is heel wat anders. Uit de 80's, drie dames uit de States. Productie van Bobby Orlando, een oudje van de Flirts.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Een paar bijzonderheden nog op de weg. Onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar gebeurt bij Knooppunt Hoflied een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. En de A15 Rotterdam-Gorkum. In beide richtingen is de weg dicht bij ter hoogte van Papendrecht. Door noodweer ligt de weg bezaaid met takken. Verkeer richting Gorkum of richting Rotterdam volgt bij Waalwijk over de A16, A59 of de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

80. Genesis hoorde je hier als eerste in Rob's Gouden Uurtjes. Een goede avond. Het is weer 7 uur geweest, dat houdt dus in. Tot 9 uur ga ik jou aangenaam bezighouden met leuke items zoals de Gouden Greep. Die staat vanavond in het teken van het

Met het Gouden Nieuws neem ik je mee terug naar 1992. En om 7:30 en om 8:30 hoor je weer de supertip erbij komen. En die is weer verzorgd door Edwin Simonus. Kortom, volop mogelijkheden om heerlijk te blijven luisteren. Dus zet die tv uit en luister lekker naar de radio, naar Golden Oldies Radio. Zoals Visage, of Visage moet ik eigenlijk zeggen. Hier is Mind of a Toy.

waar je ook luistert. Dit kan thuis zijn, dat kan in de auto zijn. Je kan op straat lopen. Kan ook nog. Als je maar luistert naar Golden Oldies Radio, dan vind ik het prima. Je hoorde William Pitts en City Lights. Dit is ook een mooie. Lekker uit 85.

Genesis en onder leiding van Michael McDonald. Dan deed hij de vocalen voor zijn rekening. Tekende dit To The Street hoorde hij in 1976 hier op Golden Oldies Radio. In het programma Dopschouder Uurtjes. Ik wil je ook eventjes kennis laten maken met een artiest die je zelf nog nooit meer hoort op de radio. Tupac, ja. Hij stierf op 25-jarige leeftijd. Zijn laatste vermeende woorden waren twee woorden. Namelijk, fuck you, he is changes.

0: 1978, Triumvirat en Waterfall hoorde je hier in mijn programma.
1: Het Gouden Nieuws.
0: Met het Gouden Nieuws ga ik terug naar 1992. In dat jaar werd in Maastricht een historische verdrag ondertekend dat de basis legde voor de Europese Unie zoals we die vandaag kennen. Het beroemde verdrag van Maastricht zorgde voor nauwere samenwerking tussen Europese landen en vormde later de weg naar de invoering van de euro. Een stukje geschiedenis van eigen bodem dus. En terwijl Europa aan de toekomst bouwde, stond de dansvloer in vuur en vlam met de grote hit van 1992. Rhythm is a Dancer van Snap. Een onverwoestbare dansklassieker die bovenaan de jaarlijsten eindigde en nog altijd direct herkenbaar is.

van was Eminem, ja. Ja, maar dit is dan wel een Engelsman. En hij heet Dogs. Dogs Deal. Ik moet even kijken, waar is dat gebleven, dat nummer? Ja, Dogs Don't Deal, die als

Strawberry Switchblade heet dit groepje uit 1985 en Science Yesterday. Ja. En daarvoor hoorde je nog de Dolly Dots uit 1985 met She's a Liar. Ik draai vanavond opmerkelijk veel plaatjes uit de jaren 80. Zie ik eens tot mijn grote verbazing. Ja. Het is ook zo'n mooi decennium in de jaren 80. Vind je dat ook niet? En anders moet je mij maar laten weten hoor. Dan ga ik daar aandacht aan besteden. Wat jij daarvan vindt. Hier is Boys Meet Girl Waiting For Us.

Ja, het blijft een leuk plaatje van Toontje Lager, hè? Net als in de film die je zojuist. En voor Boy Meets Girl, hè? Waiting for a Star to Fall, die hoorde je ook. Ik wil je weer kennis aan laten maken met een nieuw plaatje, zoals iedere week ik dat een poging doe om jou nieuwe muziek te laten horen hier op Golden Oldies Radio. Ditmaal heb ik weer een dame gevonden. Ze luistert naar de naam Julia Wolfs. En haar nieuwe single heet Deep End.

voor laatste was van Julian Bosley. En die band hoorde je tot aan de nieuws van 8 uur. Todd Rundgren. En Real Man. Straks in het tweede gedeelte van Rockstar de Uurtjes. De Gouden Greep. Die staat net tegen van het voetbal. Drie plaatjes heeft daarmee te maken. Super Tip komt nog voorbij. En heel veel lekkere muziek. Tot zo. Tot.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog in het midden van het land op de A15 Rotterdam-Gorkum. Door het slechte weer zijn veel takken op het wegdek terechtgekomen ter hoogte van Papendrecht. Die worden nu opgeruimd. In beide richtingen ter hoogte van Papendrecht zijn twee rijstroken dicht. Houd daar rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

92 van Tita Gabriel van het album S. Goedenavond voor de mensen die niet pas inschakelen. Dit is tot 9 uur op Golden Oldies Radio. Drops, gouden uurtjes. Met in dit tweede gedeelte straks drie platen wat met een voetbal te maken heeft. En dat met een oog op het wereldkampioenschappen voetballen die ik geloof eind van deze week gaat beginnen al. Geloof op donderdag. Om 8:30 de supertip voor de tweede achtereenvolgende keer. En ik heb ook tips uit de vergeten plat op 100. En ik heb ook Kestrel Manoeuvres in the Dark voor jou nu.

iets minder bekende van hem. Maar desalniettemin wel een leuke plaat om die vanavond aan jou te laten horen. Trouwens, heb je al die Facebookpagina van de Vergeten Plaat Top 100 al bezocht? Nee, moet je doen hoor. En als je daar toch bent...

Chaka Khan. Wat een stem heeft deze dame, hè? Ja. True the Fire hoorde je hier op Gold Oldies Radio. Ja. Ik ben benieuwd, hoe luister jij naar de radio op dit moment? Zit je lekker thuis of in de auto? Laat het mij eens weten, dan weet ik in ieder geval waar je te horen bent. Ja. Waar Gold Oldies te horen is, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, ik wil goed zeggen, Van Dijk, ja. Trek muziek van Madonna uit 2006. There's only so much you can learn in one place. En ze houdt van springen.

0: eerste nieuwe nummer 1 in de vernieuwde Vergeten Plaat Top 100, editie 2026. The Dream Academy en Live in a Northern Town. Straks om, na de supertip die nu klaar staat, de drie platen die te maken hebben met voetbal. Dat met oog op de wereldkampioenschappen voetbal die, ik geloof, donderdag gaat beginnen. In ieder geval, wij gaan pas de 14e of de 15e juni gaan wij spelen tegen Japan. Dus dat duurt nog eventjes. Ik kijk op de klok. Het is inderdaad de hoogste tijd voor Edwin.
1: Be Less Jeff van Dogs Don't Deal is deze maandagavond Rob Schoudenuurtjes super.
2: I didn't think I'd ever say this, but I'm sick of the pub. It's just the same old faces saying the same old stuff. I'm sick of going work all day, even when it ain't bad pay. I'm fed up. It's boring. Maybe I'll feel better in the morning. Am I getting old? So I keep getting told, bring back the 3510 and never bring up AI again. Future's bright. Future's orange. Future's scary.

0: 1982. Simple Minds. Uiterst succesvol de groep die hit na hit scoorde in die periode. Je hoorde Promises You American. En dat is ook weer een tip die op die vergeten plaat op 100 Facebookpagina terecht is gekomen. En dat draai ik, iedere week draai ik daar wel een paar nummers van. Dus als jij ook volgende week jouw tip wil horen, moet je inderdaad naar die Facebookpagina toesurfen. En jouw tip neerzetten. En wie weet ga ik hem ook volgende week. Ga je hem dan weer voorbij horen komen. En dat is allemaal bestemd voor de editie 2027. Voor de nieuwe Vergeten Plaat Top 100.
1: De Gouden Greep.
0: Voetbal en muziek gaan al decennia lang hand in hand. Sommige nummers zijn zelfs onlosmakelijk verbonden met de sfeer van een vol stadion. Zo scoorde New Order in 1990 met World in Motion, een echte voetbalklassieker rond het WK. Dan Eend en Dek maken van Where on the Ball een vrolijke supporterhit voor het Engelse elftal. En zodra de eerste tonen van Bellini's Samba de Janeiro klinken, lijkt het alsof de tribunes vanzelf beginnen mee te zingen en te springen.

drie platen die te maken hebben met het wereldkampioenschap voetballen. Je hoorde eerst Nieuw Orde met World in Motion. Vervolgens Eend en Dek met Where on the Ball. En als laatste Samba de Janeiro van de Bellinis. Bellini, niet de Bellinis, maar de Bellini. Ja, en dan is het... Net had ik het over het Nederlands elftal, wanneer ze gaan voetballen. Nou, het is op 14 juni. Om 's avonds om 10 uur... spelen ze tegen Japan in Dallas...

0: Het is wel een bijzonder plaatje, maar ik vond het zo grappig. Ik denk bij mezelf, die moet ik aan jou laten horen. Je hoorde Joji en de Kid Laroi. Ja, en Bluffin hoorde je als voorlaatste, want daarvoor hoorde je nog Joe Jackson met Waking Us In Two. Zit erop. 2 uur lang heb ik kunnen luisteren op de maandagavond naar Rob Schouwuur.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

dames en heren. De directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.

Zo vrienden, een hele goede maandagavond. Zeg, daar zijn we weer. Terug van weg geweest. Ja, ja. Tot 10 uur ben ik aanwezig. Dick Dirio is mijn naam. En ik moet even mijn voorgangers bedanken. Dat zijn Rob van Dijk en Tony Winter. Die hebben weer gezeten tussen 6 en 9. Nou, mag ik weer een uurtje? Ik heb leuke plaat uitgezocht. Dus we gaan er eens even iets moois van maken. Nou, nieuwtjes heb ik niet echt. Het was van de week niet zulk mooi weer. Het viel een beetje tegen. Maar ik heb toch wel een beetje in de tuin kunnen hangen nog. En bij mijn vriendin gegeten. Nou, gewoon het bekende werk, zou ik maar zeggen. Hè? We gaan door met muziek van The Surgeons. Een van mijn lievelingsgroepen.

heerlijke muziekvrienden van Dave D, Dozy, Vicky, Mick en Titch. En kent u dit nog? Een van mijn lievelingswerkjes van de formatie The Move uit de jaren 60.

Wat een muziek is dit, zeg vrienden. Van de formatie The Move. Een schitterend nummer is dit, zeg hé. Zo, en wij gaan gelijk weer door met muziek. En dat doen we dan met een oudje van de Status Quo. Een van mijn lievelingsgroepen uit de jaren 60. Kent u dit nog? Even meebrullen.

Ja, ja, vrienden. Er is toch heel wat mooie muziek gemaakt vroeger, hè? Jongen, jongen. Ik zat van een week even in mijn hobbyhok dingen uit te zoeken. Ik kwam grandioze dingen tegen van vroeger. Maar daar hoort in de toekomst wel meer over. We gaan door met de Lemon Pipers.

heerlijke muziek, vrienden. Dat waren de Lemon Pipers. Dit is nog steeds Jack Tegio Schoutenwerk hier bij Golden Oldies Radio. En ik moet even reclame maken voor Dick Bakker. Want die zit woensdagavond weer tussen 7 en 9 hier op Golden Oldies Radio. Grandioos programma. Hij is mijn leverancier van de muziek. Dus ik moet hem even de hemel in prijzen. Anders krijg ik geen opnames meer. Maar goed, die zit dus elke woensdagavond tussen 7 en 9 met zeer aparte dingen. Dus ik zou zeggen, vrienden, ga zeker luisteren, want het is echt, het is de moeite waard. Ja, ja. We gaan door met muziek van The Shadows.

vriend, ik zal u vertellen. Vandaag gaat alles technisch een keer goed, zeg hij. Ik heb toch even een biertje bij gepakt. Maar dat moet ik toch even vieren, niet dan? Dit was het nummer 74-75. En dit is ook zo'n mooie van de Hearts of Soul. Drie dames uit Beverwijk, dacht ik. En dit nummer is getiteld Fat Check. Gaat over mij, geloof ik.

Zo, vrienden, hè. Dat waren twee leuke werkjes achter elkaar. Eentje van Lobo en eentje van de Eagles. Maar als je die oude plaatjes zo zit te draaien... Ja, sommige klinken toch niet echt goed meer. Maar goed, ik wil ze u toch niet onthouden. Dus vandaar dat ik ze een aantal maar eventjes opzetten. Ja. We gaan trouwens even nog een leuk plaatje draaien. We gaan even een feestje vieren. Er is alle reden toe, maar dat hou ik even voor mezelf. Dit is Molter Kroes.

dit nummer is gebruikt, vrienden, bij reclame voor kleding. Peter Kloppenburg heette dat, geloof ik. Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat ik gelijk had. Ik hoor het nog wel. Krijgen we nu. Hello, good morning, how are you?

ja, vrienden. Het zit er alweer op. Ja, de tijd is bijna gekomen om weg te wezen. Dus we gaan nog één of twee plaatjes draaien. En dan ben ik er weer voor tussen. Ik heb het vandaag trouwens met veel plezier gedaan. Het liep allemaal als een speer. Technisch ging het ook een keer helemaal goed, zeg. Nee, dat is echt niet te geloven. Ik ben helemaal tevreden. Nou, ik zou zeggen, een prettige week allemaal. Volgende week hoort u me weer terug tussen 9 en 10. Ik zou zeggen, geniet van de programma's verder. En wij spreken elkaar later. We gaan nu de laatste plaats starten. De groetjes allen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog.
5: Is wel een verandering.
3: Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. En de Eagles brengen Hotel California uit. Een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurt in het Westen. Ennio Morricone.
6: Hits from music's golden era.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Alsof het uit zijn tenen kwam. Barry Manilow met Mandy. Goedenavond. Welkom bij de late avond. Het is maandagavond, net 11 uur geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van je dag gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen vanuit Zuid-Holland. En ook deze uitzending staat weer bol van inspirerende verhalen en bijzondere initiatieven. Herman de Bruin ontvangt Hans Kieremans, voormalig docent en werkzaam geweest in de ouderenzorg. Hij vertelt over zijn passie, over poëzie en zijn bundel Parels in de Mist. En dan vervolgens gaat Tera Cox praten met Vanja Vukovic van de Bibliotheek Schiedam over de terugkeer van de Schiedamse Poetry Slam en de kansen die dit biedt aan dichters, spoken word artists en andere woordkunstenaars. En dan tot slot, zo rond de klok van 11:45, spreekt Herman de Bruin met Tom Severijn en van Kamerkoor Delft Blue over het concert Keer het Tij, waarin muziek, maritieme innovatie en aandacht voor het belang van gezonde oceanen samenkomen rond World Oceans Day 2026. Nou, dat alles in het kort, in deze late avond. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent, goed dat je luistert. En we gaan luisteren naar Harry Styles, de nummer, ben ik even spieken hoe het nummer heet. Sweet Creature. Veel plezier met de late avond.

Trouble, Ray LaMontagne. Prachtig nummer. Speciaal voor jou hier in de late avond. Tot middernacht zijn we bij je met nieuws en achtergronden uit de regio van Zuid-Holland. Zometeen Hans Kiedemans. Hij is gepassioneerd docent van het Rock Mondriaan in Delft. Na een aantal jaren is hij gaan werken in de ouderenzorg. Veelal in verpleeghuizen als hoofdwelzijn. En als hobby heeft hij gedichten schrijven. En hij gaat praten met onze Herman de Bruin. En dat gaan ze doen naar de Chillites met het nummer Oh Girl uit 1972.

0: Hans Siermans is mijn gast in de studio. Hans, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je hebt altijd in de gezondheidszorg gezeten.
1: Ja.
0: Jarenlang. Ja. Maar er is een dichtbundel uit voortgekomen.
1: Ja,
0: klopt. Ja. Hoe rijmt zich dat met elkaar? Want dat is niet meteen iets waar ik aan denk als ik aan de gezondheidszorg denk.
1: Nee. Ja, het komt eigenlijk voort uit een hobby binnen een cabaretgroep.
0: Oh.
1: Die we hadden in het verpleeghuis waar ik werkte. En op de een of andere manier zijn we wat bekender geworden door mee te doen aan een talentenjacht in Berkel. En daar werden we uiteindelijk tweede van de ruim 40 deelnemers.
0: Zo.
1: Nou. Eigenlijk hadden we eerste moeten worden, maar we waren met z'n achten. En de prijs was een reis naar Noorwegen. Dus ze hebben maar een zangeres gekozen om...
0: Vanwege de financiën ging
1: dat. Maar dat heeft eigenlijk een sneeuwbaleffect gehad. En we hebben heel veel opgetreden. Echt door het hele land. Ja. Ook in grote theaters zoals de Doelen.
0: Okay.
1: En Beatrix Hall in Utrecht.
0: Doe
1: en
0: mij.
1: World Trade in Den Haag. Nou ja, en zo nog wel meer. En dat waren natuurlijk wel uitdagingen. We hebben het heel lang gedaan. Totdat een van de meisjes helaas overleed. En toen zijn we gestopt. Het is een prachtige hobby waar we nog steeds op terugkijken.
0: Ja. Ja. Maar is het thema dan ook vanuit de zorg ontstaan?
1: Want het was wel een optreden voor vrijwilligers. Mm-hmm. Of ook voor mantelzorgers. Soms was het ook wel wat algemener. En in die grote theaters waren het vooral symposia, ook vanuit de zorg.
0: Ja, dus het had altijd wel met de zorg
1: contact. Het had altijd wel een relatie met de zorg te maken. Ja, klopt. Ja.
0: Dat heeft je gestimuleerd om door te gaan met schrijven. Want jullie schreven de teksten van dat cabaretgroep ook zelf.
1: Ja. Ik schreef veel teksten en de pianist maakte daar dan eigen muziek op.
0: Mm-hmm.
1: En vandaar ook dat de gedichten heel ritmisch zijn. Want je moet er natuurlijk muziek op kunnen zetten.
0: Ja.
1: En zo ontstonden de liedjes en teksten voor een een act hadden ook wel zonder
0: liedjes.
1: Ja, het
0: natuurlijk. Was niet dat enkel een liedjesprogramma.
1: Nee, maar wel vrij veel liedjes.
0: Ja, toch wel. Ja. En ik begreep van je dat die liedjes nog te beluisteren zijn.
1: Er zijn een aantal liedjes die te beluisteren zijn. Die staan ook op mijn website.
0: Mm-hmm.
1: Lichtpuntjes. En als je daarop klikt, dan kom je vanzelf een aantal van die liedjes tegen die ingezongen zijn. Ja.
0: En dan ben je met teksten bezig. En dan komt er ook nog twee gedichtenbundels uit voort.
1: Ja, ook vanwege toch wel het succes dat het had, dat het mensen aansprak. En dat is eigenlijk de reden geweest dat ik daarmee door ben gegaan. Het werd ook gelezen op Facebook, want daar plaatste ik dan gedichten op. Alhoewel dat ook niet mijn lievelingssite is, moet ik zeggen. Ik doe er verder niks mee.
0: Maar dan wordt het wel verspreid.
1: Ja, dat is de bedoeling ook.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En de gedichten zijn allemaal toch gericht een beetje op de zorg, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja, de zorg staat wel heel centraal. Ook, maar breed de zorg. Niet alleen personeel, maar ook vrijwilligers.
0: Ja. Ook iedereen die met studenten, de zorg te maken heeft, die kan daar herkenning uit halen.
1: Ja, precies. En herkenning is bij dementie natuurlijk...
0: Dat is zeker.
1: Een belangrijk punt.
0: Ja. We hebben het over Parels in de Mist, jouw gedichtenbundel. Die is verkrijgbaar.
1: Die is verkrijgbaar onder de titel

0: Lichtpuntjes, dat is de titel van mijn website.
1: Ja.
0: En als mensen daarop kijken, dan kunnen ze ook mijn e-mailadres vinden. h.sieremans@hotmail.com. En dan kan de dichtbundel besteld worden. De prijs is 10 euro exclusief verzendkosten. Dus,
1: dat valt allemaal nog mee. En het is een dikke bundel, dat kan ik vast
0: wel zeggen. Ik heb ook wel eens voorgesteld, want dat is bij een eerdere bundel wel gebeurd, die ik ook had geschreven, dat het een cadeau heet, bijvoorbeeld bij Dag voor de Vrijwilligers.
1: Ja.
0: En dan was ik natuurlijk wel de nodige bundels.
1: Dat wou ik zeggen, dan heb je er wel een paar nodig natuurlijk.
2: Ja.
1: Een mooi verhaal, Hans. Om zo je werkzame leven een beetje terug op terug te kijken ook, denk ik.
0: Ja, ik kijk er ook met dankbaarheid op terug. Ja.
1: Dat is mooi. Dan kunnen we Hans Sieremans bedanken voor wat hij ons heeft verteld. En u heeft verteld. En dan gaan we gewoon verder met de dichtbundel te bestellen. En dementie is een moeilijk onderwerp, maar je maakt het wat lichter met die lichtpuntjes.
0: Ik hoop het.
1: Dank je wel voor het gesprek.
3: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.

De gebroeders Gallagher, Oasis, Don't Look Back in Anger. En daarvoor het Franstalige Touva Chanzé. En wist je dat de beroemde slogan Diamonds Are Forever helemaal niet uit de juwelierswereld kwam? De slogan werd in 1947 bedacht door copywriter Francis Geraghty voor een reclamecampagne van een diamantbedrijf De Beers genaamd. Het werd een van de succesvolste reclameslogans ooit en veranderde wereldwijd de traditie rond verlovingsringen. De uitdrukking werd zo bekend dat zelfs een James Bond film uit 1971 de titel Diamonds Are Forever kreeg. De soundtrack werd gezongen door niemand minder dan Shirley Bassey. En die ga ik zo meteen voor je draaien. En daarna, na een jaartje pauze, is de Schiedamse Poetry Slam terug. Dit jaar wel in een iets andere opzet. Met één officiële slam op woensdag 8 juli. Dat alles na Shirley Bassey.

0: De Schiedamse Poetry Slam is terug. En aan de telefoon Vanja Vuskovic van de Bibliotheek Schiedam. Vanja, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Vanja, een Poetry Slam. Het is een internationaal concept. Maar even voor de onwetende onder ons, wat is het precies?
1: De letterlijke vertaling van Poetry Slam is eigenlijk een poëzieslag. Het is een kruising tussen literatuur en sport. En dat klinkt... Dat klinkt misschien heel heftig, maar het zijn eigenlijk dichters,
0: ja.
1: Kortweg slammers, die op een podium een wedstrijd met elkaar aangaan door middel van woordkunst.
0: En wat is het doel daarvan?
1: Nou, het doel is eigenlijk vooral ontmoeting en community. Maar omdat het natuurlijk een competitie is in de bibliotheek, het is natuurlijk de Schiedamse Poetry Slam. En uiteindelijk wordt de winnaar van de finale mag naar het NK. Poetry Slam.
0: En ook nog internationaal?
1: Nou ja, internationaal ook. Dus het is eigenlijk een heel... Het is een internationaal concept, ja.
0: Kan je toch een concreet voorbeeldje geven van welke mensen nou allemaal komen en wat ze precies gaan doen?
1: Nou ja, wat ik sowieso kan zeggen is hoe het de afgelopen 5 jaar is gegaan. Want we hebben inmiddels al heel veel talenten een podium geboden. Misschien is KMR bij jullie bekend. Dat is al 2 jaar de staddichter geweest van Schiedam. Nou, dat was de winnaar geweest van de eerste editie. Ja, het is eigenlijk een finale dit jaar. En tijdens die finale gaan poëten, spoken word artiesten het tegen elkaar opnemen. En het publiek mag stemmen. Dus het is eigenlijk een avond vol ontmoeting en luisteren naar talenten. Wat we dit jaar anders gaan doen, is dat we een open mic organiseren op woensdag 10 juni. Dus iedereen die wil, mag lekker langskomen en zijn talent laten zien.
0: Open mic betekent echt heel casual. Je kunt er gewoon naartoe gaan en ter plekke beslissen van ik ga nu iets brengen. Of moet je daar nog speciaal voor opgeven of zo?
1: Je kan je opgeven. Alle informatie staat op de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Ja?
1: We zeggen ook geef je op, zodat wij in ieder geval een beetje kunnen weten hoeveel mensen meedoen. Maar je mag ook gewoon lekker spontaan langskomen. En je mag ook gewoon komen genieten van de performances. Dus je hoeft niet per se mee te doen, maar je mag lekker als publiek meedoen.
0: Leuk. En zit er aan die open mic nou ook een soort selectie aan vast van daaruit een bepaalde selectie, die gaat naar die slam, naar die poetry slam, of werkt het niet zo?
1: Nou, niet per se, maar ik zou zeggen, kom vooral langs op de avond, want ook daar wordt wat extra informatie gegeven dan wat wij op onze website hebben staan. Ik zou het meer zien als een oefening ook.
0: Ja?
1: Stel je wilt meedoen aan de finale op 8 juli, dan is het misschien ook leuk voor je om even op 10 juni langs te komen en in ieder geval je talenten te laten zien, om ook als een soort van oefening te zien en mensen te ontmoeten en ja, dat dus.
0: Het publiek, dat beslist dus wie er gaat winnen. Waarop merk jij, let dat publiek nou? Welke criteria leggen ze aan de dag?
1: Het gaat natuurlijk niet alleen om spoken word, maar ook echt om de performance. Dus het gaat ook echt om hoe je het brengt, hoe de timing is, hoe het binnenkomt bij mensen. Je merkt ook wel heel vaak dat mensen oprecht geëmotioneerd door raken. Dus het is, het is verschillend. Het is het hele pakket eigenlijk.
0: Dus het is niet alleen maar met engagement. Het kan ook echt met humor zijn en ter verlichting en vermaak. Echt letterlijk.
1: Absoluut. Het is echt hoe je het brengt en... hoe het aankomt, absoluut.
0: Nou, mooi. We gaan even naar de gegevens. Je zei al 10 juni is die open mic happening.
1: Ja, klopt.
0: Daar kan je zo naartoe. En hoe laat start die?
1: Die start om 7 uur.
0: Ja, en dat is in de bibliotheek Schiedam, die hele mooie bibliotheek.
1: Ja, absoluut. Dat begint dus om 7 uur en dat duurt tot maximaal 10 uur.
0: Ja, en 8 juli is dan de Poetry Slam.
1: Ja, 8 juli is de finale van de Poetry Slam inderdaad.
0: Ja.
1: En ook die start om 7 uur en kan misschien tot iets langer dan 10 uur duren.
0: Ja, dat begrijp ik. En de toegang is gratis?
1: Toegang is gratis. Nou. Maar meld ze wel even aan via de website van de Bibliotheek Schiedam.
0: Nou, dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Vanja Vuskovic. We weten nu alles van. De Schiedamse Poetry Slam is terug. Dank je wel.
2: De late avond. Iedere werkdag bij Golden Oldies Radio.

je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Wat een lief liedje. Het started with a kiss uit de 80e jaren met Hot Chocolate. En daarvoor Armand met Ben ik te min, het protestnummer uit 1967. Kamerkoor Delft Blue geeft op zaterdag 13 juni om 8 uur 's avonds het concert Keratei bij Loods M in Maassluis. Daarover straks meer. Eerst Billy Joel met Honesty.
1: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

0: gaan praten over het concert Keer het Tij ter gelegenheid van World Oceans Day 2026. En dat doe ik met Ton Severijnen en die is in de uitzending. Ton, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent er namens Delft Blue, dat is een koor, hè?
1: Klopt, we zijn een kamerkoor, doen bij voorkeur modern klassieke muziek.
0: Modern klassiek? Wat is modern klassiek? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Meestal 20e eeuwse muziek.
0: Oké, ja. En dat is nu weer zo met Keer het Tij?
1: Dat is zeker zo. Ja. Zeker zo. Ja. Er is een World Oceans Day, dat is op 8 juni. En dat was voor ons een mooi kapstokje om eens een programma te maken over water, oceanen, klimaatdreiging. En klimaatdreiging die de oceanen bedreigt. Maar soms ook dat wij ook gewoon als mens of als visser of wat dan ook bedreigd worden. Soms de oceanen. Dus het komt van twee kanten.
0: Dat is de boodschap. Maar jullie zingen ook. Want dat is natuurlijk, ja, dat doet een koor nou eenmaal, een kamerkoor. Maar er is ook een spreker.
1: Klopt. We hebben voor deze bijzondere concerten met dit thema ook bedacht, kunnen we dat op een locatie doen die met water en oceanen te maken hebben, met zee. Dus we zijn in Delft uitgekomen op Deltaris, een groot onderzoeksinstituut met een befaamde golvengoot van 300 meter waar ze allemaal studies in doen. Dus daar gaan we niet in de goot, zo gezegd, maar wel in een auditorium van Deltaris een concert geven. En daar is ook een speciale kleine lezing, de Ocean Talk, door de directeur en klimaatonderzoeker van Deltaris, Bart van Hurk.
0: Een bijzonder programma, denk ik, want een kamerkoor dat heeft dat niet vaak, dat ze ook nog een TED-talk hebben.
1: Nee, dat klopt. Maar wij wilden aan dit verhaal ook, net zoals de Verenigde Naties, een boodschap koppelen. Dus ook een maatschappelijke boodschap geven. En dat wilden we dus niet alleen met muziek illustreren, maar ook zeker met een kort verhaal. Het is geen, je zit daar niet in uren naar een lezing te luisteren.
0: Nee, nee.
1: Van 10, 12, 10, 15 minuten zijn zoiets. Dus dat is goed te behappen. En omlijst door muziekstukken.
0: Ja.
1: Uiteraard niet alleen over die klimaatproblematiek gaan. Dat zijn met name twee stukken die daarover gaan. En andere hebben vaak met water, oceanen te maken. Dus zoals vissers daar ook een gevaarlijk beroep uitoefenen. Zoals in een van de liederen of twee van de liederen over gaan. Waar vrouwen, vissersvrouwen aan de kade staan. Met hoop en vrees van gaat mijn man terugkomen.
0: Ja, dat is weer een ander soort.
1: Precies, dat is een ander soort. Of een ander stuk uit Amerika, de Storm, waarbij geïnspireerd op de krabvisserij in Alaska, waar ook een scheepje steeds slecht weer, een storm op. Het begint wel vreselijk te waaien en golfslag. En ja, wat doe je dan met bemanning? Dan heb je niet veel meer te doen dan te bidden dat het maar goed af zal lopen.
0: Als mensen daar naartoe willen, waar moeten ze zijn en wat kunnen ze verwachten? Nou ja, wat ze kunnen verwachten, heb je net verteld, dus dat hoeft niet meer, maar
1: dat is op zaterdagavond 13 juni in Loods M in Maassluis. En dat is een voormalige grote scheepsbouwloods, die wat nu een culturele, maar ook innovatie hotspot is. Dus dat is ook mooi om zo'n programma in een oude scheepsloods te doen. Mm-hmm. Het andere is op zondagmiddag de 14e juni bij Deltaris. Kaartjes zijn er nog zeker te verkrijgen. Dat gaat het beste via onze website, kamerkoordelfblue.nl.
0: Dat is duidelijk. Nou, dankjewel voor dit gesprek. Heel veel succes met het mooie koorwerk wat jullie gaan laten horen. Beetje moderne muziek, hè? Is dat voor iedereen?
1: Ja, wel, maar laat het publiek vooral niet afschrikken. We hebben ook beluidende muziek van Fauré uit eind vorige eeuw. En we hebben ook modernere stukken die. Het is niet allemaal piepknars, zeker niet. Er zit één stuk bij met pittige ritmes. Maar dat is ook een klimaatstuk, zo gezegd, wat gaat over een cycloon die de stad New York nadert. En de weerberichten, alle alarmfases worden gemobiliseerd. Er is een avondklok enzovoorts.
0: Okay.
1: En daar heeft de componist Jacob de Veldhuis een prachtig en opzettend stuk over geschreven.
0: Ja, dat is ook hoorbaar door jullie koor dan straks.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Het wordt een sprankelende uitvoering.
1: Zeker.
0: Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Ton Severijnen namens Delft Blue. Dank voor het gesprek.
2: En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 8 juni. Morgenavond dan zijn we weer. Dan zit hier Bert de Wolf in de studio. Met ook weer de relaxte muziek en de interessante onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.delateavond.nl en daar vind je alles terug over dit programma. Mijn naam is Norbert Ketting en ik wens je welterusten voor straks. Dan moet je nog werken, zou ik zeggen, werken en een goede wacht. Fijn dat je erbij was.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de CompactDisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kosten aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1. We're legends and memories.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories